0: Westküste FM auf Föhr auf 96,7.
1: Westküste FM.
2: De Pladice Moment.
3: Von Dogen mit
4: Ernst Petersen.
5: Die beiden Dörschers von Katrin hier. In Eiderstedt geeft dat morgen een grote starke Dörscher. Keen andere mocht met hem te hoop Dörschen. Hij weer zo stark en te gauw. Wenn hij zich op de markt een makker zocht, zei hij een. Met die mag de Dübel Dörschen, ik niet. Eines Tages keem op de markt hem een lüde zwarte keel in de muid en vroegt hem: Bist du de man die Dörschen kan? Ja, ik ben de man die Dörschen kan, antwoordde de grote. En de lüde zei: Ik kan ook Dörschen en ik neem dat met die op. Morgen gaat het los. Laat het maar gelijk losgaan, meende de grote. Al was de lüde schudt kop. Nee, ik broek mijn Dörschvleugel. De grote wil hem een van zien geven. Of was de Lüde wohl met zijn eigen Dörschvleugel Dörschen? Na goed, wil ik de grote in. Mijn knecht kan die hem halen. Hij broekt een woog. Mijn Dörschvleugel is bani schwoer. Hij is uit Isen, vertelde hem de Lütje. De grote kon zich dat lachen niet verknippen en zei: Span aan en haal die Dörschvleugel. Zo kwam de beiden Dörschers met de woog en de knechten bij de boer aan. Daar leek al dat korn in de loo op het deel. Toen de boer zien vroeg, zei de lüde Dörscher: Vroeg, pas op, nimm din tollen, groben und pan van Riech, dat ze die niet twijgen. Ze lach hem uit en deed dat niet, wie de eerste gewaltige slag vol aanstool. De grote Dörscher kreeg dat mais met de angst. Hij sloeg al wat hij kon. Dat ging slag op slag. De grote Dörscher geef zich zoveel moeg. Aber hij kon met de lüde niet mithouden. Toeletst voel hij dood om. Bij Katrinheid staat een grote boerenhof met twee looddeuren. Op de ene deur is een fijne beeld met twee Dörschers gemalt, de grote en de lütje.